0: Kofifi FM 97.2 Breakfast. The early bird catches the fattest worm. Hier hy voel sy vir.
1: Ola Tjus.
2: Tjusie, hoe staan my bro?
1: Rustig, as om wel hier.
2: Hy is apana.
3: Ek wil ek brood kan soek.
1: Om wel, my ma vraag. Of om wel is het even wel hier niet. En als een wally niet wally, dan moet een wally zijn. Een wally wally.
4: Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So, stay tuned and enjoy die Stasi van die Nasi met die groot sensatie.

0: smooth transitions. Lovely. First track of the Transitions album. Those of you that have just tuned into Covfefe FM 97.2, where it all began, we are paying tribute to Freddie Jackson. Lovely, lovely music on this, your lovely station, Covfefe FM 97.2, where it all began. On is it lekkertijd, Nam Jakes?
1: Lekkertijd, Joseph. Ek hoor my stem is glad weg. Van lekker kreeg. Een lekker plek. Lekker spatie. Om te wees. Goeie muziek speel je. En ja. Freddie entertain ons bij mooi. Ja. En als je wil meer kennen van Freddie. Ga Google en vind dit meer in Freddie. Zoals Joseph net al gedeeld het met ons. Om te zeggen. Wanneer is hij geboren. Waar is hij geboren. Het is een leidtikkie van New York. Ik kan hem nog niet weer. Hij is een groot man. Hij is niet weer een leidtikkie, maar hij is daar groot geraakt. En hij was een schrijver en hij heeft geproduceerd. Freddie Jackson. We spelen het vandaag voor hem. Zo, ons wil dankie zeggen voor die muziek wat hij voor ons gegeven heeft. Leven gaan aan. Maar dank je voor die muziek wat Freddie voor ons speelt. Op die tijdperk. Ja, als je wil... iets zei of hoe Freddy zei, misschien nu weet, dit is soms wat ik gelijk heb van Freddy. Je kan schrijven naar ons toe, naar koffiefm2.co.za. Als je niet wil e-mail sturen, dan kun je WhatsApp sturen voor ons op 079-468-5183. Ons wacht voor jou en ons luister voor jou. Joseph, ik ga voor jou los.
0: Ik weet, ja, je moet werken en je staat vroeg op, maar dank je dat je gekomen bent.
1: Ja.
0: Dat je tegenwoordig was.
1: Plezier.
0: Alhoewel je niet groot staan achter, nie. Want je die grootheid in die kar gelost is, moest je wel. Zo, ik is nog blij. Ja. Ik heb je op goed toe uitgeloofd, want ik wil gezien het.
1: Het staat niet dik.
0: Het staat niet dik, maar het staat niet dik. Niet zo je die. Ik weet je dat niet. Je dat als prussen niet in die kar gelost. Want je weet moest mijn oorval moest op. Je weet moest ik het moest dieren zien. Ik kan zien als er bijen is. Dan kan ik moest vragen.
1: Ja. Joseph, laatste dan voor ik loop. Hoeveel kilo's heb je hardlopen voor die week? Kilometers.
0: Voor die week? Ik heb maandag gerust, want ik heb mijn zondag hardlopen. Ik was paps, pap, mijn zondag heb ik dit tegen hardlopen. Toen ik gisteren heb ik even mee af, want ik hardlopen moest nog niet met de watch.
1: Maar estimate. Als je denkt.
0: Ik denk was amper 20 gisteren, nee. Waarna waar je mee gemiet het.
1: Ja.
0: Dat was amper 20, want ik het van Florida afgekomen, hoor. Van,
1: ja, dat kan 20 is. Dat wat ik ook kreeg, kan 20 is.
0: Ja, ik het van Florida afgekomen, toen hardloop ik moest van Florida
1: en
0: af.
1: En hardloop weg van die hoofdweg af.
0: Ja, toen Jamie moest gekreed, maar je hebt me net na lifestyles gekregen,
1: maar
0: ik was op pad af Rema toe, want ik het gezien met mijn Rema kreeg. Ja.
1: Ik denk dat je het klaargemaakt hebt als je niet vergadering gehad hebt.
0: Als ik niet die vergadering gehad heb, maar je hebt tot die rescue gekomen en je hebt gemaakt. Ik moet vroeg eens. En vandaag heb ik net, vandaag heb ik leven gehad.
1: Dat is goed, dat is goed.
0: Ik heb leven gehad. Om een beetje voor die tweede te die.
1: Dat is goed.
0: Ja, voor die tweede, om een beetje te die te doen voor die tweede. Morgen maar net weer. Een tien doen.
1: Je drukt net in, maar je kan in.
0: Ja, ik kan 10 doen en vrijdag misschien weer 10 doen. Dan denk ik misschien maar voor die 4 daar, dan denk ik bout, 50 hardloop. En zaterdag gaan ons definitief een long run doen, dat die Kees een long run doen en dan zal zien wat de run gaan ons
1: Ons moet mense aanmoedig om te oefen, Joseph. Gezondheid is eigenlijk belangrijk.
0: Ja, baie belangrijk. Ja. Is baie belangrijk.
1: Maar op een oomblik gaan ek weg haar loop van jylle af koffievie. Ek los jylle met Joseph in die sitkamer of in die kamer as jy TV gekeek
0: het. En Kreten het ons gevla om die me en Mrs. Jones is a Billy Paul version doen van Freddie Jackson. Ek het het nie gered. Kreten, I don't have it, but if you can send it to me, you can just WhatsApp it to my phone or you somewhere or the other. If you can send me an MP3 version of the song, then what I will do is I will definitely ask them to play tomorrow for you, because we're celebrating him. But we're having a lovely evening, and again, bye, thank you, bro.
1: Thank
0: you. Altijd a joy om in my space there.
1: It's a it's a plezier. It's a voorrecht om met jou te wees.
0: It's altijd a voorrecht voor mij ook om met jou te wees, because he is voorrechtelijk my vriend.
1: Het is net hy een ding wat ek een probleem met. Jy gaan nou sê, jy soek uit klipa.
0: My oma het my geleer om nie na 10 o'clock geld te vry nie.
1: Good night, Jesus.
0: Ek vry nie geld in die aan nie. Ek praat van geld, maar ek vry nie.
1: Nee, doe droom.
0: Jy vry nie mense geld voor hulle slaap nie, want hulle is vak. Jy vry hulle wanneer hulle vakker is.
1: Good night, Coffee Fee. Enjoy your sleep and have a lovely one. Don't forget to love God and love people around you. Appreciate everyone. See you, Joe.
2: The Junction, the place to be.